Wajigum swear, Hagano Winchka Gabith Meg, and G say up to Nistano Nist, that the G square so Benastro Bisum, Niso Chim Datan, no me Nistano Gudos, it's not a just shoot Starson, Magdit Meg, and G's Winchka, a greeted day, Wawit Madrujka, Bush Nijoyo, Nanako Gia, Ito Dagnoko, Digga, Itawinch, Stawanoshka, I would see the media. Gemak di sisi sekali jangan apa tak kenal, jika mak dan aku kita terbaca mohon, jika mereka terbaca mohon, nak mohon kita, aku ni sebab tu. Gemak sebab tu anu caya, udah utas kat ustaz caya kat tukcun hai. Itu dah kenal jika ia itu saat si wewen, he mami nanu caya cipta pun enten haus ni juga, it's good morning udah, haus ni tu cieu it's good morning udah, kaya yo. Egun o jibet mega jit tak tge begun tai an ge ge tanos na mam winanos ge mag Reggie Tomadok egun jibet to ek ye u tai ga skoto stes ge egu sas big still at to big still sabot to ge ka tu dag no sin he ma u suna no tge ma u su da o ge sin ga to ge min she yo ge ma mus ne ge ko Ik ben nu bij het werk dat je weet dat je dan hou. Het spijt je en heb je maar zo'n aanhoud. Wat je zegt, is het begin. Ik heb dit mega winstgekomen.

naar buiten keer, je schuld keer, je fastball, je middel dan, softball keer. Kan je naar buiten stellen, neem de neem de noot te benesto, keer maar keer je schuld keer, neem de noot neem de te benesto. Ik ben je zei iets, maar middel met je doet teams keer, kan snowstorm, kan je middel dan wapje maar keer, je bent spitter nog keer middel anders, leidt je gaat nou.